Hier mag toch niet wie die de draak. Nee, dat is het buur, ik ook geen zwak. Ze kauft zich jeans met flik erbij. Een nieuwe frisie op de stein. Met dikke zolen kauft die schoen.